0: Ja, dat weet ik wel. 20 euro. Een marabou krijg je erbij.
1: Ja?
0: Are you out with a Volkswagen?
1: Tell
0: me. What kind?
1: Yeah, Volkswagen Passat.